Witch Doctor.

0: Dynamite. De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 3:00.
2: Quinnen, he's a real jerky.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: Club FM. I am DJ Sash and you're listening to Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 6 uur.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Music is just great. I mean, it's everything that you want to.

0: Doodjammer noemen we dat dan. Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels. In Los Angeles leken de Belgen zich ook tegen topland Spanje aan mirakelwerken te wagen, maar in het slot kwam de ijskoude douche. Invaller Senne Lammens loste een Spaanse pegel. Merino twijfelde niet om alle Belgische harten te breken. Zo een WK exit in mineur na een moedige partij van de Duivels, die opnieuw het onderwerp waren van een bijna succesvol experiment Garcia, zeg maar. Maar goed, we moeten dus naar huis. De stand, dat werd dus inderdaad 2-1. Blauw algen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Je moet daarmee opletten, want vooral maag- en darmklachten en uitslag komen vaak voor als je daarmee in aanraking komt. Iran wil de vredesgesprekken met Amerika verder zetten, zegt Amerikaans president Trump. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen nadat het ineens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. En die finale wordt zondag gespeeld. Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haye verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haye was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
1: Join the club.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Music is just great. I mean, it's everything

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 8 uur. Yeah.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: geen vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Hier hoor je de luxe.

Het WK-avontuur van de Rode Duivels zit erop. In de achtste finales verloren de Belgen met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden openden na 20 minuten de score, maar Charles de Ketelaere bracht de hoop vlak voor rust terug. In de 88ste minuut sloeg dan het noodlot toe, toen Mikel Merino de winning goal scoorde. Naast de uitschakeling kreunen de Duivels onder de blessures. Kapitein Yuri Tielemans moest vlak voor de aftrap afhaken, want hij kwetste zich bij de opwarming. En ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne die raakten tijdens de match geblesseerd. Supermarktketen Lidl is het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberattack. Hackers slaagden erin klanteninformatie zoals namen, telefoonnummers en geboortedata te stelen. Lidl heeft alle getroffen klanten intussen persoonlijk verwittigd. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat, wil de keten niet kwijt. De Waalse provinciegouverneurs voeren per direct een algemeen kampvuurverbod in voor heel Wallonië. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op branden te groot. In verschillende zones is nu ook al barbecuen in de open lucht verboden. De maatregel geldt al zeker tot eind volgende week. De dodelijke slachtoffers van de brand in Los Gallardos zijn van verschillende nationaliteiten, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande Marlaska, tijdens een persconferentie. Eerder liet de regionale regering van Andalusië al verstaan dat er wellicht Britten en Belgen onder de doden en vermisten zijn. Tot nu toe is er sprake van 12 doden en 23 vermisten, maar de identificatie van de doden is nog niet klaar. Volgens de Canarische tv-zender Canarias TED zouden er ook 3 kinderen onder de 12 doden zijn. De brand in Los Gallardos is de dodelijkste brand in Spanje van de 21ste eeuw. Ja, dan hebben we nog de weersverwachting. Dit weekend snikheet met veel zon en tropische temperaturen tot 32 à 33 graden. En ook volgende week houdt dat hete zomerweer aan. De hittegolf blijft duren. Join the club.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 9 uur.

Hands Off You. Het is weer zaterdag 9 uur gepasseerd. Dat wil zeggen dat het tijd is voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan van start tot met Pointer Sisters en Automatic. Goedemorgen.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.

In kasteel Kortewallen in Beveren onderzoeken 11 hedendaagse kunstenaars de band tussen kunst en sabotage. De groepstentoonstelling Sabotage loopt nog tot en met 19 juli en is elk weekend te bezoeken. Blikvanger is het monumentale werk van Tamara Dees, die een detail uit de grote golf van Kanagawa op ware grootte naar de zolderverdieping bracht. Bezoekers wandelen er letterlijk tussen de boten door. De expo is open op zaterdag en zondag van 1 uur in de namiddag tot 6 uur in de avond en is volledig gratis.

0: vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
1: Join the club.

Het provinciaal domein Den Plakken in Wetteren verandert op zondag 19 juli in een kleurrijke ontmoetingsplek voor de eerste editie van Parco Mundo. De mondiale raden van Laarn en Wetteren slaan de handen in elkaar om de site om te toveren tot een sfeervol festivalterrein vol wereldse smaken, muziek, dans en cultuur. Op Parco Mundo kunnen bezoekers gratis deelnemen aan allerlei workshops en danssessies of genieten van creatieve animatie en kunstentoonstellingen. Daarnaast worden er thematische kortfilms vertoond en presenteren verschillende culturen zich aan het publiek via sfeervolle infostands. Ook de gemeente Laarne tekent present op het festivalterrein. De gemeente richt er een speciale infostand in die volledig in het teken staat van banden over de landsgrenzen heen. Je kan dus terecht in provinciaal domein Den Plakken in Wetteren en dat op zondag 19 juli.

Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

JMD met Ryo. Zometeen Bill Withers met A Lovely Day. Welkom als je er bent bijgekomen trouwens. Het is ondertussen 10 uur gepasseerd. We gaan door met de weekendtips met Bert. Let's go!

0: in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: voor de tweede editie van Dagdisco, het openlucht muziekfestival dat op maandag 20 juli het Kerkplein omtovert tot een zomers feestterrein. Vanaf 2 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts kunnen volwassenen met een drankje in de hand genieten van de muziek. Organisatoren Robin Verhoeven, Cédric Gacquer en Mohamed El Sayed mikken na een succesvol debuutjaar op nog meer festivalgangers. De line-up belooft alvast veel goeds met een gevarieerde mix van disco, R&B en stevige beats met ronkende namen op de affiche zoals Lady Lynn, DJ Red D, DJ Chanel en retro-icoon Jan Vervloed. Je kan dus terecht aan Kalkendorp in Laarne en dat op maandag 20 juli.
1: Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De stad Lokeren heeft de nieuwe houten wandelpromenade boven de Durme officieel geopend. De promenade verbindt de gratis parking aan de Grote Kaai met de markt en met de ingebouwde LED-verlichting zijn nu ook de laatste afwerkingen klaar. Eerder kwam er ook al kritiek op de kostprijs van het project. De ziekenhuizen AZ Rivierenland in Bornem en Vitas in Sint-Niklaas die starten vanaf de 1 augustus met een gezamenlijke borstkliniek. Ze bundelen hun expertise rond diagnose, behandeling en opvolging van borstkanker in de regio. Al blijven operaties en opvolging plaatsvinden op de verschillende campussen. In Sint-Niklaas loopt de campagne Gewild Wild, waarmee de stad meer ruimte wil geven aan natuur en biodiversiteit. Er wordt minder gesnoeid en gemaaid en op 3 druk bezochte locaties in Sint-Niklaas test de stad een nieuw type vuilnisbak uit. De gemeenten Lievegem, Maldegem, Eeklo en Sint-Laurijns die vragen de Vlaamse regering om de grote reservatiestroken langs het Schipdonkanaal te schrappen zonder meerwaardebelasting aan de eigenaars. Ze reageren daarmee op het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan dat Vlaanderen voorbereidt. Voor fietsers in Eeklo komt er eindelijk een veilig alternatief voor de drukke N9. Er wordt een fietspad aangelegd langs de museumspoorlijn richting Balgerhoeken en de stad en de provincie die werkten de laatste procedures af, maar er moeten nog 7 percelen worden aangekocht en mogelijk volgen er ook onteigeningen.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: Kinderen en jongeren tussen 5 en 16 jaar kunnen op vrijdag 31 juli deelnemen aan een gratis jeugdviswedstrijd en dat in Bedlaren. De wedstrijd vindt plaats aan het brugje naar de Eendekooi langs de Donklaan. Deelnemers vissen van 2:30 in de namiddag tot 5:00 in de avond. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen daarbij hulp krijgen. Opvallend, iedereen gaat naar huis met een prijs, ook wie geen vis vangt. De nummers kunnen vanaf 1:00 in de namiddag afgehaald worden aan het Brugskun. Het reglement is daar ook beschikbaar. De prijsuitreiking volgt om 7:00 s'avonds en dat op Twijken. Inschrijven kan tot donderdag 29 juli om 12:00 met vermelding van je naam en geboortejaar. Dat kan via peggydebruyne@hotmail.com of op het nummer 04-76-63-9990. Dat is 04-76-63-99-90. Join the summer.
1: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
2: Join the summer.
1: Nu bij Club FM.
3: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië's Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

Adamski met Killer. Ja, ja, ondertussen 11 uur gepasseerd. Ik ben er nog een uurtje met mijn weekendtips met Bert. We gaan dus verder met Alice Bags en Howard met Big Bubbles, No Troubles. Straks ook nog Luna met Pauze.

0: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

Het Oekraïense ensemble Dvina uit Lviv treedt vrijdag 14 augustus op in de Sint-Magariuskerk in Laarne. Met koorzang en badoura-klanken brengt de groep een avond vol hoop en solidariteit. De muzikanten brengen een mix van koorzang met muziek en bandoura, een traditioneel Oekraïns snaarinstrument. En met het optreden willen de organisatoren niet alleen een muzikale avond bieden, maar ook steun inzamelen voor humanitaire projecten in Oekraïne. De opbrengst van de vrije bijdragen gaat integraal naar hulp voor oorlogsslachtoffers en jongeren in Oekraïne. Dankzij steun van de gemeente kan het benefietconcert voor de derde keer plaatsvinden in Laarne. Het concert start dus vrijdag 14 augustus om 19:30 in de avond in de Sint-Magariuskerk aan de Dorpstraat en dat dus in Laarne. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.

Het WK-avontuur van de Rode Duivels zit erop. In de achtste finales verloren de Belgen met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden openden na 20 minuten de score, maar Charles de Ketelaere bracht de hoop vlak voor rust terug. In de 88ste minuut sloeg dan het noodlot toe, toen Mikel Merino de winning goal scoorde. Naast de uitschakeling kreunen de Duivels onder de blessures. Kapitein Yuri Tielemans moest vlak voor de aftrap afhaken, want hij kwetste zich bij de opwarming. En ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne die raakten tijdens de match geblesseerd. Supermarktketen Lidl is het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberattack. Hackers slaagden erin klanteninformatie zoals namen, telefoonnummers en geboortedata te stelen. Lidl heeft alle getroffen klanten intussen persoonlijk verwittigd. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat, wil de keten niet kwijt. De Waalse provinciegouverneurs voeren per direct een algemeen kampvuurverbod in voor heel Wallonië. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op branden te groot. In verschillende zones is nu ook al barbecuen in de open lucht verboden. De maatregel geldt al zeker tot eind volgende week. De dodelijke slachtoffers van de brand in Los Gallardos zijn van verschillende nationaliteiten, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande Marlaska, tijdens een persconferentie. Eerder liet de regionale regering van Andalusië al verstaan dat er wellicht Britten en Belgen onder de doden en vermisten zijn. Tot nu toe is er sprake van 12 doden en 23 vermisten, maar de identificatie van de doden is nog niet klaar. Volgens de Canarische tv-zender Canarias TET zouden er ook 3 kinderen onder de 12 doden zijn. De brand in Los Gallardos is de dodelijkste brand in Spanje van de 21ste eeuw. Ja, dan hebben we nog de weersverwachting. Dit weekend snikheet met veel zon en tropische temperaturen tot 32 à 33 graden. En ook volgende week houdt dat hete zomerweer aan. De hittegolf blijft duren. Join the club.

zetten jullie strijkende parkiesconcerten opnieuw neer in het Romein de Fietspark en dat in Sint-Niklaas. 7 dinsdagavonden op rij tot en met 18 augustus staan er gratis live optredens op het programma. De parkies zijn dit jaar aan hun 35e editie toe. In Sint-Niklaas blijft de formule krachtig in al zijn eenvoud, dat kondigt organisator Kurt Frederiks aan. Gratis toegang, een idyllische locatie voor garantie op een memorabele avond. Meer informatie kan je verkrijgen via www.parkies.be.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

was Robin Schulz met Embers. Ik laat jullie nog achter met Bob Marley en The Wailers en Redemption Song. Want voor mij zit het er helaas weer op deze zaterdag. Ik wens jullie nog een fijne zaterdagnamiddag en uiteraard nog een spetterende avond. Als ook een zalige zondag. Tot volgende week.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 12 uur.

0: zeer goede middag. Het is net 12 uur geworden op deze 11 juli. Welkom hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse regenradio. Ah, Alvarez Soler, die bracht meteen ook de zon bij ons in de huiskamer. Al zit je aan tafel alvast een zeer goede middag. Smakelijk eten in ieder geval. En wij zitten er klaar voor, hè?
1: Guy de Bakker.
0: Tot 2 uur heb ik voor jou heel wat leuke hits meegebracht. We gaan regelmatig eens terug naar de jaren 80 en de jaren 90. Want dat zijn toch zeer mooie platen. Zoals deze bijvoorbeeld van Wax en Ride Between the Eyes.

Brits duo bestaande uit Andrew Gold en Graham Goldman, die in 86 en 87 twee hits scoorden met Right Between the Eyes en A Bridge to Your Heart. Goldman, die kennen we uiteraard nog van 10cc, maar in begin jaren 90 houden ze meteen ook op met platen maken. Spijtig genoeg. Ik heb voor jou straks nog een grote boysband uit de jaren 90 hier bij Club FM. Tell me why. Straks hier bij Club FM met deze Backstreet Boys. Een van hun grootste hits wel, hè? Deze I Want It That Way.

0: de hits die je ontdekt. We will ride the storm together. Club FM, no bullshit, just hits.
1: Straks om 2 uur is hier Jasper. Die komt dan hier meteen ook 50 platen draaien die meteen ook in onze hitparade staan. Met andere woorden, de Super 50 komt er straks aan. En deze dame stond er vorige week ook in, hè? Zelfs 2 keer dacht ik, hè? Madonna, hier met I Feel It So Free.
2: Thanks for coming.

0: Het is ook al 27 jaar geleden dat het op nummer 1 stond, deze Backstreet Boys en I Want It That Way. Hey vrienden, zeer goedemiddag. Het is vandaag zaterdagmiddag. Tot 2 uur zitten wij nog bij jou in de radio met veel leuke platen uiteraard. En het weer. Vandaag wordt het zonnig en warm met max rond de 33 graden in Oost-Vlaanderen. Er staat een klein windje, maar dat is eigenlijk een verkoeling, mogen we wel zeggen. Vanavond en vannacht blijft het meestal helder en droog. Temperatuur zakt maar in Oost-Vlaanderen tot 20 graden. Met andere woorden, het wordt deze nacht puffen. En morgen terugstralend weer. Temperatuur die kunnen oplopen tot 33 graden. Laat ze maar voortdoen. Straks heb ik voor jou Bart Kajal hier bij Club FM.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Goedenamiddag.

Dit is zo'n plaat die in de zomer heel veel wordt aangevraagd. En dat ondervinden we trouwens ook iedere werkdag tussen 9 en 12 en tussen 2 en 5. Want dan mag jij hier de platen kiezen. De zomerplaten hier bij Club FM. Moet je zeker eens doen. Ga eens naar onze website. Stuur maar een berichtje met een plaat die jij wil horen. En wij draaien ze dan speciaal voor jou. Club FM, de Oost-Vlaamse Regio Radio. Laten we even teruggaan naar het jaar 1966.

Vanavond is er in Hammen het festival, Fantasia Festival. En dat weet je, dat is ongelooflijk zeer groot geworden en een enorme line-up. Onder andere komen de mannen uit Nederland, even serieus. We hebben ook nog André Hazes Junior, die komt ook nog, Willy Somers. Allee, het zal er zeer plezant worden deze avond.

helemaal niet op blijven stilzitten, hè, op deze. Even serieus. Er zijn zo van die zomerplaten die we niet kunnen vergeten. En al zijn ze zo stokoud, toch blijven ze zeer mooi. Hè. Deze onder andere ook, hè, van de Beach Boys en Surfing USA.

In aanvolging van hun eerste hit Surfing tekende de Beach Boys een nieuw platencontract bij Capitol Records, waarna het succes van Surfing een vervolg kreeg met hits als Surfing Safari, Surfing USA, Surfing Girls en uiteraard nog Fun Fun Fun uit 1964. Stuk voor stuk vrolijke liedjes met als thema zon, zee, strand, surfing en zomerse liefde.

0: be eaten.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloise.com.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers.
8: Handjes,
7: Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

was dankzij Sandra Kim dat deze Lilian Saint-Pierre in 1987 in Brussel mocht blijven met het Songfestival uiteraard. Want Sandra Kim had het jaar ervoor gewonnen. En Soldiers of Love was meteen ook de inzending van de BRTN.

vragen aan Jasper waar hij staat. Hij zit op. Ik ken bij Becky G en Sorry Peppy hier bij Club FM. En laten we even teruggaan naar de jaren 70. Nu met een van de grote zomerhits van toen. Hè. Deze Bonnie M. Hooray, hooray, it's a holiday.

Boney M, een discogroep die uit Duitsland kwam, met name in de jaren 70. Veel succes oogst. De grootste brein achter deze act was uiteraard blikvanger Bobby Farrell. Die zorgde meteen ook voor dat de groep wereldberoemd werd. In 1979, de zomerhit, hè, deze Hooray, Hooray, It's a Holiday. Bibi komt er straks nog aan, maar eerst even terug naar de jaren 80. Nu met de Horse Martens en Happy Hour. Hey.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 1 uur.

Jullie zijn al serieus opgelopen in de studio, hoor. Dat komt natuurlijk ook door de goede muziek. We staan niet stil, uiteraard. Share and Believe hier. Hey, welkom in de tweede uur hier op deze zaterdagmiddag. En laten we even nu teruggaan naar 1972 in gedachten. Want U2 had in 1982 een plaat gemaakt over die periode. Sunday Bloody Sunday. Je weet het, dat was in Ierland. 14 ongewapende jongens en mannen werden daar neergeschoten door de Britse paracommando's tijdens een door Britse verboden demonstratie. En Bono die maakte er meteen ook een plaat van in 1982 en zei altijd: dit is geen protestlied, dit is Sunday Bloody Sunday. I can't

0: Na zoveel jaar is de rust daar teruggekeerd en maar goed ook uiteraard. En YouTube was dat nog een keertje hier bij Club FM en Sunday Bloody Sunday. Als je even geduld hebt, komt hij er straks helemaal aan.
1: Suzanne.
0: Terug naar 1983, straks hier met WOF De Kunst en Susanna.
2: Van classics die je kent, tot de hits die je ontdekt.

0: was een serieuze hit in 1973 voor VOF De Kunst en Suzanne. Het was een onderdeel van het album Maandagmorgen 6:30. Er bestaat ook een Engelstalige versie van. Maar geef mij maar gewoon deze Nederlandstalige uiteraard. Hè. Aha, komt er zo dadelijk aan hier bij Club FM.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloise.nl. Ladystore.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Misschien weet het nog, in 1985 kwam het album Hunt and High and Low uit van AHA. En daar haalden we deze uit. The Sun Always Shines on TV, niet zo succesvol als deze single Take On Me. Overal werd dat wel een nummer 1 hit. Maar tijdens opname van dit nummer, wat zowel de zanger Martin en keyboardspeler een zware grip te pakken. Ze hebben dan maar twee bedjes in de studio gelegd. En vanop dat bedje hebben ze trouwens ook deze Sun Always Shines ingezongen. Ongelooflijk maar waar. Club FM, een zeer goede middag allemaal.

ook wel 7 jaar geleden dat dat een zomerhit was voor deze man uiteraard. Daddy Yankee hier bij Club FM en Con Calma. En het was trouwens ook een samenwerking met een Canadese rapper. En die kennen we nog uit de jaren 90. Want die had toen ook een wereldhit te pakken. En dan heb ik het over deze man. Gaat er misschien een belletje te rinkelen? Ik heb het uiteraard over Snow. Uit 1993 was dat. Meteen ook zijn grote nummer 1. Die hoorden we net nog samen met deze Daddy Yankee.

de drie succesvolle samenwerkingen, uiteraard met de Pet Shop Boys. Deze Dusty Springfield hier bij Club FM. En nu blijven we even in België met deze Dimitri Vegas en Like Mike.

Ja, volgende week spelen ze gewoon een thuismatch in Boom. Uiteraard in Tomorrowland. Deze Dimitri Vegas en Like Mike. Ze mogen daarom de main stage weer van hun gat geven, met andere woorden. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio. We zijn nog een klein half uurtje verwijderd van de Super 50 met Jasper Kool. Maar eerst nu Sabrina onder andere.

ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Engelse boysbands die waren in de jaren 90 zo talrijk aanwezig in de hitparade. Zoals deze bijvoorbeeld ook, F5. We kennen ze met Slam Dunk onder andere, Got a Feeling en Keep on Moving. En in de zomer van 2000 stonden ze samen trouwens op een plaat met Queen, We Will Rock You. Zo, voor mij zit het er helemaal op, maar de hits die gaan hier gewoon zo dadelijk verder na 2 uur uiteraard met Jasper op deze zaterdagmiddag met de Super 50. Morgenmiddag ga ik u vergezellen tussen 12 en 2 uiteraard hier bij Club FM. En ik laat je onder andere nog met deze Gibson Brothers en Cuba.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: De zonnigste muziek hoor je hier.
4: Het is 2:00.

4 plaatsen verlies deze week voor Angèle en Justice en What You Want. Want deze week mogen ze dus de lijst openen van 46 naar 50. En deze week is natuurlijk ook een gloednieuwe song erbij hier in jouw Super 50. Het is wel maar eentje, maar het is wel ook een goeie van formaat. Door jou dus volledig gekozen. Is nog tijd voor wat andere, zoals deze. Van Asuk Massis. Listen to me now. Dit is nummer 49.

Sommige artiesten maken gebruik van TikTok, Instagram, Facebook en nog heel wat andere social media om hun covers te plaatsen en breken dan zo internationaal door. Maar je kan ook ouderwets gewoon nog eens meedoen aan een tv-programma zoals Dara dat een paar jaar geleden heeft gedaan. Een goede 10 jaar zelfs in 2015 aan de Bulgaarse versie van X-Factor en zo was ze meteen gelanceerd. En nu helemaal met haar winst op het Eurovisie Songfestival. Dit is Bangaranga in jouw Super 50.

Offenbach en Star Sailor en 4 to the Floor op nummer 46. Ja, ik vraag me soms af dat sommige artiesten erbij komen om bijvoorbeeld een bepaald album een gloednieuwe naam te geven. Wel, voor Sabrina Carpenter moet ze daarvoor soms niet al te ver zoeken. Ze geeft dat gewoon een knipoogje naar haar lengte. Want is 1,52 meter en kijk, in 2024 had ze daarom een album uitgebracht. Short and Sweet. En daar zal deze ook nog perfect bij passen met de o zo zoete Madonna. Op nummer 45, samen met Sabrina Carpenter, dus Bring Your Love in jouw Super 50.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
0: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractorpoeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
1: Goedemiddag.
5: Club FM, nummer 44.

Bruno Mars en Risk It All. En ze komen terecht bij de enige en ook meteen dus hoogste nieuwe van deze week. En daarvoor gaan we wel een tandje bijsteken, want het is toch bijna Tomorrowland. En dan mogen we tempo ook wat opdrijven met deze nieuwe van YouGel en Ultranatte. Gloednieuw op

Maxime Babet, en goed dan ook op 42. Zometeen is het tijd voor ons allereerst overzicht van deze week. Eerst nog deze nummer 41, want die hoor je ook zometeen nog eens voorbij komen, dat overzicht. Kygo en Khalid, Save My Love is it.

0: Vorige week stonden ze nog net in onze top 40. En nu daarnet buiten met zijn plaatsvries voor Kygo en Khalid, Save My Love. Zometeen ontdekken we samen die top 40 na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 50. Nummer 45. Nummer

80. Verder nu richting nummer 1, zometeen met de nodige medicijntjes, want die komt er ook weer aan van Milk Inc. Wel met 4 plaatsverlies. Medicine hoor je zometeen na deze van Tidy Swims. En die is ook week na week serieus aan het zakken. Met deze week 9 plaatsverlies voor Mr. Know-It-All. Goedemiddag.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

1 plaats verlies voor deze Bob Sanker en Kesha en I Can't Wait. Ja, ze kunnen duidelijk niet echt wachten op die nummer 1. Maar kijk, nog heel even geduld, want we zitten hier natuurlijk nog tot 5 uur met jouw Super 50. Zometeen ook Nell Horan, die komt erbij zitten. Die heeft duidelijk ook al zin in de dinner. Hoor je naar Cameron?

een dinertje om iets voor drie. Moet toch perfect kunnen. En dat kan ook allemaal hier in jouw Super 50 met Nagoran. Vorige week stond hij op nummer 36. En ook gewoon. Hij is daar lekker blijven hangen. En kijk, met een goed dinertje kan dat veel doen, hè. Zometeen nog echte zomerse vibes van Jason Derulo. Komt eraan met Mi Chico. Op nummer 34 zometeen. Eerst deze. Ooit een ex nummer 1, maar deze week ook 5 plaatsen achteruit. Milky en Mark Rapp en Just The Way You Are.

tweede week hier in onze Super 50. En van 48 gaan ze zo plots naar nummer 34. Suzanne, het stijgt dus DJ Goya en Jason Derulo. En ook Melody mogen we niet vergeten in deze Michiko in jouw Super 50. De zomer gaat ook verder trouwens na 3 uur hier in jouw lijst. I know.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3 uur.
4: En Madonna en they keep the doctor away. Wel kijk, het is zelfs in deze Super 50 een dubbele portie, want vorige week is ze er niet binnengekomen met een gloednieuwe nummer Love Sensation. En kijk, ze staat hier gewoon terug mee in jouw Super 50 met 6 plaats winst. Hier is Madonna. En ook Fisher hoor je zometeen in jouw Super 50.

0: zijn lichtjes terug aan het stijgen. Met een aantal weken serieus te dalen. Fisher en Favor van 34 naar 31 terug hier in jouw Super 50. Zometeen is het weer tijd voor onze top 30 van deze week. Maar eerst heel even terugblikken naar de afgelopen 10 songs die je hebt gehoord.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. 40. ...38. Nummer 37.

Dag. Verder nu richting de nummer 1 zometeen met een heerlijke powersong van Prospa en Clooney, Free Your Mind, hoor je naar Andrea Bocelli. Want ook ja, die staat in Jasper 50 op nummer 30.

We zitten met 3 zittenblijvers deze week. Je hebt er daarnet al eentje gehoord op nummer 36, Dinner Party van Niall Horan. En ook deze, die blijft gewoon rustig staan op nummer 28, Somber and Potential. Zometeen ook nog een hele mooie vertaaloefening. De Google Translate gewoon in jouw Super 50. Met als vertaler S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound komt er zometeen aan op nummer 27. Eerst nog deze heerlijke van Somber op 28.

0: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaat, Sunny Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Goedemiddag.
2: Club FM.
1: Nummer 27.

En kijk, we zijn weer mee met onze vreemde talen. S10, Oscar Wolf op 27, wel met 6 plaatsen verlies voor Safe & Sound. En ook deze, die daalt van 23 naar 25, 26 liever, Taylor Swift.

Maar gelukkig zijn er ook tussen die dalers wat stijgers. En ook enkele zittenblijvers. Maar deze is wel dus aan het stijgje. Bruno Mars op 25 met I Just Might. Vorige week nog op 29 hier in jouw Super 50. En kijk, we zitten nog met een stijger van 33 naar 24 voor Eilok en Khalid.

Van de nieuwe film van The Devil's Wear Prada 2, je hoorde Lady Gaga en Doshi en Runway. Ja, ik vraag mij soms af hoe moeilijk het is om in zo'n grote productie te mogen meespelen, maar blijkbaar valt dat nog redelijk goed mee. Ik volg iemand op social media en die heeft gewoon spontaan auditie gedaan als figurant. En kijk, en enkele maanden later zag hij zichzelf op een heel groot doek in de cinema. Een paar seconden, maar kijk, het is toch mooi meegenomen. En kan moeite helpen op je cv. Every time.

0: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 1.

0: Ja, de tranen van goud zullen helaas niet voor hun zijn, of toch niet deze week, hier in onze Super 50, want ze dalen 6 plaatsen. Aaron Blommaert en Zoe Levi en tranen van goud. Zometeen duiken we samen die top 20 in na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 30.

0: de langste hitlijst van Vlaanderen.
1: Verder nu richting nummer 1 doen we zometeen met, je raadt het, David Guetta, nog eens in jouw Super 50, met Afrojack en Sia. Hoor je? Dan heb je Bibi Rexha en The New Religion.

een stem die je gewoon herkent uit de duizend en waar je ook, denk ik, spontaan kippenvel van krijgt. Enfin, ik toch, David Guetta, samen met Afrojack en Sia op 19, zondag deze week met Awake Tonight. En nu naar een concurrent van hem, Lost Frequencies, één plaatsje hoger, met So Much

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.
3: Het uur van de waarheid is aangebroken, want aan het einde van dit uur weten we of Bas nog altijd op nummer 1 staat met dat heerlijke magneticje. Dat hoor je vlak voor 5. Eerst nog verder aftellen richting nummer 1. En ze moeten nog eens passeren, sowieso die pauza. Beginnen doen we dit uur wel met Ariana Grande. Heel erg goedemiddag.
4: De Super 50 Club FM.
1: Nummer 16.

was heel sterk aan het stijgen, maar helaas nu wat terug aan het dalen. Ariana Grande met 3 plaats verlies. The Hate That I Made You Love Me. Op 16 hoorde je ze deze week. Wel nog goed nieuws voor deze van de Balsa. Die gaat ze sowieso nog eens horen met Magnetic. Maar dit is een tweede notering voor Lose Myself op 15.

zijn goed op weg. De nieuwe van One Republic, Need Your Love, zegt verder en verder. Van 17 naar 14 hier in onze Super 50. Zometeen hebben we wel afscheid moeten nemen van een heel grote song. Een song die heel lang in onze top 10 heeft gestaan. Bijna op nummer 1. Ik heb het over Harry Styles en American Girls. Is serieus aan het zakken. We gaan zometeen in onze Super 50 na elk.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hense Steenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

Eén ding is zeker, het is heerlijk warm daarbuiten en ook hier in jouw Super 50 met Jennifer Lopez, net zoals vorige week op 11 en Save Me Tonight. Zometeen duiken we die zomerse top 10 in, na een overzicht. De

Ja, ik zie dat ondertussen heel veel mensen ook aan het genieten zijn van deze Super 50. Met een drankje en een hapje ook niet altijd in België, als ik mij goed kan informeren of goed kan afleiden uit de foto's die ik hier binnenkrijg via onze Facebookpagina. Trouwens, mag je altijd doen, hè, als je ergens op een zomerse bestemming zit met de radio op, via je oortjes of gewoon via een keiluide speaker. Alles is welkom via de Facebook. Dat is nog altijd Radio Club FM. Waar je misschien aan het genieten bent van deze, onder andere op nummer 8 staan ze deze week. Another M54 Ultra met 5 plaatsverlies voor Talk to You.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ja, ze staan week na week, denk ik, bij jullie ook op repeat, want ze stijgen ook week na week serieus hier in onze Super 50. Van 14 vorige week nu naar 7 hier in jouw Super 50. En deze staat er weer één plaatje hoger. Shakira en Azu. Come on.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestour.com.
4: Club FM, join the summer.

heel belangrijk moment nu hier in ons Super 50. Misschien nog net iets belangrijker dan de top 3 starten, want het is nu natuurlijk nummer 4 hier in jouw lijst. En het is de hoogste notering voor David Guetta van zijn vele songs in onze lijst. Met Bebe Rexha is het Sad Girls.

De hoogste notering voor Baby Rexha en David Guetta. Maar zo heerlijk, Sad Girls hoorde je als Super 50. En zo gaan we beginnen aan onze top 3 met Topic en Becky G. En Sorry Papi met 3 plaatsen wint.

Dan is het tijd nu voor de nummer 1 hier in Jasper 50. Komt net zoals vorige week en daarvoor van Balsa en Magnetic. Zo nog een heel fijne zaterdag. Geniet zometeen met Frederik van der Wallen van heel veel goede hits en classics na 5 uur. En wij horen elkaar morgen terug opnieuw. Same time, same place van 2 tot 5. Heel graag tot dan. Fijne zaterdag nog. Salut.

0: het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be. SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5:00.

0: En de meezinger Everybody. Dit is Hit Club op Club FM op deze 11 juli, de Vlaamse feestdag. Ja, en ook in de zomervakantie blijft de formule van Hit Club hetzelfde. Nog tot 7 uur vanavond alleen maar dansbare hits en classics. Daar houden we ons aan. Met nu twee keer naar de jaren 90, zometeen met The Cure, maar eerst met deze Treaty.
1: Hit Club.

hitclub tijdens de zomervakantie. En wie zomer zegt, die zegt natuurlijk ook heel wat festivals. Met vorig weekend bijvoorbeeld nog dat fijne Rockwechter weekend. En ja, deze groep die stond voor de 8e keer op Rockwechter. Ze hebben een Mensenzee 2,5 uur uitgelaten laten meezingen. Het is een tijdloze new wave band die je kent van grote hits als Boys Don't Cry en deze Friday I'm In Love. En ze stonden dus vorig weekend helemaal op het einde van Rockwechter op de mainstage. Dit is The Cure. I don't

Save Me Tonight was dat van Jennifer Lopez en David Guetta. Ik heb gisteravond aan een groot scherm gestaan om te supporteren voor onze Rode Duivels. Jij misschien ook. Je hebt misschien ook vol spanning zitten meevolgen ergens in groep of in je zetel thuis. Maar het mocht helaas niet zijn. Het stond lang 1-1, maar dan had Spanje toch dat beslissende doelpunt helaas. Dit is de zomer van Club FM met zometeen nog Cici Penningstone. Die is nog onderweg. Ook Eurythmics mag je nog verwachten. Maar eerst de samenwerking van Calvin Harris met Rag & Bone Man.

Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com. Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: Samen genieten we van een zonnige zaterdag, een zonnige feestdag met Cici Pennington en We Got A Love Thing. Zometeen nog het nieuws met Chris van Opstal, maar eerst nog eens de nieuwe single van John Newman. Dit is Merry Go. Join the
1: summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Vandaag 11 juli de Vlaamse feestdag, maar voormalig Vlaams minister-president Bourgeois maakt zich zorgen over het geruzie in de Vlaamse regering. Dat zei hij op de openbare omroep. Ik ga niet schoonvaderen, maar ik stel vast dat de federale cultuur van ministers die onder elkaar discussiëren nu zijn ingang heeft gevonden in de Vlaamse regering. Ik betreur dat, al dus Bourgeois. Het wordt moeilijker als je al op de drempel van de ministerraad staat te verkondigen waar je akkoord mee bent en waarmee niet. Maakt het moeilijk om te onderhandelen. Waarom houdt minister-president Diependalen dat niet in de hand? Al dus de vraag van Bourgeois. In Beernum, West-Vlaanderen, is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging tollen en ging over de kop. En ik kan toen in een gracht terecht zijn gekomen naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben, zegt Vlaams minister-president Diependalen. Hij kondigde vanochtend aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt. Maar ja, welke andere dag we daarvoor opofferen, dat is dan weer niet duidelijk. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader, de Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij gezegd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van de Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Veel zon, temperaturen tot 33 graden. Morgen ook hetzelfde weer, iets meer wolken. En de volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer. Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23. 20 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Hier hoor je de leukste van.

Addicted to Your Love was dat. Wie is er vandaag allemaal jarig op deze feestdag? Wel actrice Ann Zwartebroeks, ofwel Bieke Krukke uit FC De Kampioenen. Die wordt 57 jaar vandaag. Maar er is ook een grote Amerikaanse zangeres jarig. Een wereldster toch wel. Susan Vega. Zij blaast 67 kaarsjes uit. En je kent ze onder andere van dit hier.

Momenteel zijn de zomerconcerten bezig in Sint-Niklaas. Daarover vertel ik zo meteen nog meer. Hè. Want gisteravond dan stond bijvoorbeeld To Fabiola op dat podium van die zomerconcerten op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Pat Crimsten en Loredana dus. En binnenkort staan ze trouwens ook op de Gentse feesten. Want ze komen naar de Korenmarkt op 23 juli. Dat zal ongetwijfeld ambiance zijn. Dit is nieuw materiaal van hen. Everywhere I Go.

Op de vernieuwde grote markt van Sint-Niklaas staat er momenteel een kermis en zijn er ook zogenaamde zomerconcerten die nog volop aan de gang zijn. Dat is ook vandaag het geval, hè, op de Vlaamse feestdag. Vanavond staat daar rond 8 uur bijvoorbeeld Lasgo op het podium. Altijd goed, lijkt me. En morgen is er onder meer Yannick Bovie die langskomt, Gerry Hegger en DJ Peter Lutz. En dat dus op de grote markt van Sint-Niklaas. Zomerconcerten. Summer in the City. Het zal wel zijn.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be. Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 6 uur.

0: Club met Frederik van der Wallen.
1: We dansen nog een uurtje verder, nog tot 7 uur vanavond is dit Hit Club met nu Billy Joel en Uptown Girl.
0: Beste dancemuziek, Hit Club op Club FM.

Wat is het me een warme zaterdag vandaag. We zitten in de zomer van Club FM met Hit Club. Nog tot 7 uur vanavond. Alleen maar dansbare hits en classics. Met nu een artiest die bezig is met een grote tournee. De Romantic Tour. En het is ook een romantisch album dat hij nu pas heeft uitgebracht. Hè. En op dat romantisch album staat ook deze mooie single, On My Soul. Dit is Bruno Mars.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Daarmee zaten we in de jaren 90 en zometeen dan blijven we in de jaren 90. Want Hathaway met What is Love staat klaar. Maar eerst wil ik het nog even hebben over het Fantasia Festival, want dat vindt vandaag plaats in Hamme. Er zijn heel wat verschillende podia op dat festival. Er is bijvoorbeeld een podium met wat meer ambiancemakers, met daar namen op zoals de Romeo's, Touch of Joy en André Hazes. Er is ook een hip-hop en urban podium, een hip-hop en urban stage, zeg maar, met Boef en Lil Kleine. Er is een retro podium, dus eigenlijk voor ieder wat wils. 4 podia in totaal en dan nog eens daarbovenop een grote mainstage met daar onder andere Linda en Reggie en omdat het kan en Average Rob die allemaal langskomen. Vandaag dus in Hamme, want daar is er dus het Fantasia Festival. Join the summer. Club.

We zijn een heel warme feestdag vandaag. Een heel warme zaterdag 11 juli. En zometeen dan kom je te weten of het warm weer blijft. Want Chris van Opstal heeft het weerbericht nog zometeen voor jou. En ook het duo van Eurythmics komt er nog aan. Sweet Dreams Are Made of This. En we gaan ook nog de Dance Battle spelen. Ik ga twee dance classics tegenover elkaar zetten. En jij mag beslissen welk nummer ik zometeen volledig zal draaien. Dus blijf zeker bij ons. Eerst gaan we nog eens luisteren naar een Belgische dance act om fier op te zijn. Dit is Silver.

0: Vanavond zonnig en warm. Ook morgen een zonnige dag bij 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en houdt de hittegolf aan.
1: Join the club.

0: Eurythmics was dat. Het is tijd voor onze dance battle. Elke week dan zet ik twee dance classics tegenover elkaar in de dance battle. En aan jou om te bepalen welk nummer ik volledig ga draaien. En vandaag gaan we eens niet te ver terug in de tijd, want ik heb twee elektronische Nillies hits klaarstaan. De Franse band M83 met Midnight City uit 2011. Een fijne danshit met een mooie saxofoon solo zo op het einde. Ofwel het gemaskerde duo van Daft Punk en One More Time uit 2000. Aan jou de keuze.
1: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics die barst weer los. Classic 1.

0: Classic 2.
1: One more time. It's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.
2: En nu is het aan jou om te beslissen. Hè. Gaan we voor One More Time of voor Midnight City? Stuur me een berichtje via de Facebookpagina of via de Club FM website. En de winnaar, die draai ik zo meteen volledig.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.

0: Hit Club op Club FM.
1: Ja, de zaterdagavond van Club FM, dat is altijd de Hit Club, hè, van 5 tot 7 uur. En ik heb daarnet de Dance Battle op je losgelaten. Je kon kiezen tussen twee elektronische Nelly's hits vandaag in de Dance Battle. Het ging tussen M83 met Midnight City of One More Time van Daft Punk. En jij kon me laten weten wat jouw voorkeur was. En je hoort al op de achtergrond, de winnaar is Daft Punk geworden met One More Time. Dus ik zou zeggen, zing gerust mee met Daft Punk.

De winnaar van de Dance Battle van deze week, Daft Punk met One More Time. Maak er nog een heel gezellige, zonnige zaterdagavond van. En zometeen gaat dat zeker lukken met Club Soirée vanaf 7 uur. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 7 uur.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club FM.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

0: de allergrootste artiesten hoor je hier. High with the sugar babes. We draaien ze allemaal.
1: Hi, this is Bryan Adams.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2 uur. Yeah.